0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen

0: zondagmorgen op O Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht. O Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Roeien? Gelukkig. Er is een motor. Kom jongens, jassen aan. Aan boord. In een oogwenk zitten ze allemaal. En de motor, die slaat echt aan. En de sloot is gelukkig ook schoon. Daar gaan ze. Gelukkig, niet veel wind. Oh, wat is dit heerlijk. Zeg, pa, is die boot van jou? Ja, ik heb het geërfd van een oom die ik niet ken. Maar hij mij wel. Hij lag in de sloot. Ja, dat heb ik wel gezien. Nou, en ik kreeg vanmorgen een brief. Hé, waar heb ik die nou? Thuis zeker. Och, dat zal wel. Er komen donkere wolken aan. Naar huis, dat redden we niet meer. Hé, kijk, daar, een restaurant. Laten we daar wat gaan drinken en eten. Maar wie gaat me helpen om het zeil eroverheen te gooien? Opschieten moeten we. Kijk eens naar de golven en naar de lucht. Gelukkig, daar was een steiger. Vlug uitgestapt, zeilen eroverheen gegooid en rennen naar het restaurant. En het regent al. Een klein poesje weet niet waar ze heen moet. En Suzanne staat op en ze pakt het poesje op en stopt het onder haar vest. Ja, die wordt nat. En dan pakt ze haar sjaal en wikkelt het poesje daarin. En dan in haar tas. Ritsluiting een klein eindje open. En door de warmte valt het poesje in slaap. Aan tafel werd er gepraat. Wat gaan we nemen? Er is vis, een broodje, patat, salade. Heerlijk, daar genieten ze van. Maar eerst nog wat uitzoeken. En met elkaar zitten ze lekker te eten. Het is op. Wat nu? En dan klinkt er ijs. Het klinkt bijna eenstemmig. En na een tijdje zegt pa: we hebben alles op. Mooi, dan gaan we naar huis. De zon is gaan schijnen. Dus gauw naar huis. Jassen aan, op pad, nog even en daar gaan ze. Het is gelukkig droog, ook als ze bij huis aankomen. De boot is heel gauw leeg hoor en wordt op de kant getrokken. Nog even zitten, dan steekt het poesje zijn kopje uit de tas. Suzanne doet de rits verder open. Het poesje klimt eruit en gaat op de schoot van Suzanne liggen. Ik neem het mee naar boven als we gaan slapen. Hè, dit moeten we toch veel vaker doen. Het was echt gaaf.

thuis. Met blijdschap gingen ze naar huis. Mag ik straks nog even naar de dokter? Eventjes bij de hond kijken. En pa zegt, oké. De jongens lopen hard weg en komen hijgend bij de arts aan. Hoe is het met onze hond? Nou, kom maar kijken. De hond had hun stemmen gehoord en tilt zijn kop op en geeft zachtjes geluid. Ze horen het en gaan erheen. De hok, die mocht open. En ze gaan bij de hond zitten. Ze woelen met hun hand in de vacht van de hond. En opeens zegt de dokter, het bezoekuur is voorbij. Ze nemen afscheid en als ze thuis zijn, vragen ze allemaal, hoe was het? Heel goed. Wij mochten bij haar in de hok en ze is heel erg lief. Een herder. Wij mogen haar toch wel houden, hè? Laat ze eerst maar eens beter worden. Ja, dat is zo. Sylvia en moeder, die zijn naar opa. Wanneer komt opa thuis? Ja, als de dokter toestemming geeft. De jongens gaan naar boven. Zal haar naam worden? Ja, dat weten we niet. Dat moeten we afwachten. Ik heb echt zin om wat te lezen. Ik er niet hoor. Ik wil gaan slapen. Trusten. Ach, weet je, ik ga ook maar wel te rusten. Tot morgen. Ja, tot morgen. Beneden is er vreugde. Opa komt morgen thuis. Maar hij moet nog heel veel rusten. Dat geeft niet. Hij is gelukkig weer thuis. En dat is fijn. Ik neem wat drinken mee en dan ga ik naar bed. Welterusten allemaal. Ja, slaap goed. Jullie ook. En dan komt Martha binnen. Hoe is het met opa? Goed, hij komt morgen thuis, maar moet nog veel rusten. Dat kan ik me wel voorstellen. Fijn dat hij weer thuis komt. Zo is dat. Ik wou alleen vragen wanneer hij thuis kwam. Welterusten jullie. En droom zacht. Jij ook, droom zacht. Suzanne en de meisjes gaan naar boven. En het duurt niet lang meer of ze slapen. Beneden is het stil. En dan gaan ook zij naar bed. Wel te rusten.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-stad.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel.
5: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

0: Bijbelvertelling.
1: Verspieders of niet, er barstte een luid gejuich uit in het paleis. Overal waar je liep, hoorde je het gejubel. Ook door de straten, de velden, overal hoorde je blij gejubel. En Jozef, die reed door de straten, de steden, de velden van Egypte. Staande in zijn koninklijk gewaad, in de koninklijke wagen. En voor hem uit gingen de herauten, die zijn eer en heerlijkheid uitriepen. Knielt, knielt! En zo wist een ieder dat Jozef was verheven tot onderkoning van Egypte. Jozef had een schitterend kleed aan, veel mooier dan de rok van vroeger. Maar zijn hart was nederiger als toen. In dankbaarheid zag hij op naar de zonnige hemel. Het was God wil dat hij koning werd. En Jozef had stil gebeden. O mijn vader, help mij dit moeilijke werk goed te doen. Leer mij altijd op u te vertrouwen. Ook nu ik koning ben geworden. Gij ziet mij. 7 lange jaren waren voorbij gegaan. Ja, ze waren van overvloed. En de knechten van Jozef hadden een schat van koren verzameld en die opgestald in de grote schuren. Er kwam steeds meer bij en nog veel meer. Het was een grote rijkdom aan graan. En Jozef regeerde met grote wijsheid. En ieder vertrouwde hem en ze eerden hem. Hij woonde in een mooi paleis die veel groter en mooier was als die van Potifar. En Jozef had een boel knechten, maar ook dienstmeisjes en een heleboel. Wat dacht je? Wat zou dat wezen? Goud. Ja, een heleboel goud. Veel meer dan Potifar. En schatten had hij ook. En hij was getrouwd met Asnaat, een Egyptische prinses. Hij had ook kinderen. 2 zonen, Manasse en Efraïm. Ze speelden op de vloer dicht bij Jozef. Oh, wat voelde Jozef zich gelukkig. En al het verdriet van vroeger, dat was hij vergeten. Alleen, hij verlangde zo naar zijn oude vader. Zij waren ook naar Egypte gekomen. De knechten, die hadden de schuren geopend. En ieder die honger had, ja, die kwam naar de schuren van Egypte. Want in Egypte, daar kenden ze geen gebrek. Gods liefde bewaarde hen voor die wrede honger. En ook voor de andere landen die rondom Egypte waren. Dat ook die mensen te eten hadden. Egypte was het rijke land aan de Nijl. Safnat en Pinia, die de mensen noemden Jozef redder des lands. Ja, want hij had eigenlijk die dromen verteld. En zo waren die schuren gekomen. Er is immers zoveel korenbrood in overvloed. En de mensen kwamen in grote getallen. Dat had God zo gewild. Maar God had nog een taak voor Jozef weggelegd. Alleen, Jozef wist dat helemaal nog niet. Uit verre, verre landen kwamen ze. Ook deze rij van mensen. Zij naderden de troon van Jozef. Zij wouden geld ruilen voor koren en brood. Jozef keek eens naar die mannen. Zijn ogen begonnen te glanzen. Zijn ze het echt? Vergiste hij zich niet? Die 10 donkere mannen met hun zware baarden, die nu voor hem buigen. Ze zijn met de karavaan meegekomen. Uit Kanaan. Hij weet het. En eerbiedig vragen ze om koren. Ze hebben veel geld meegebracht. Het hart juicht. Ze zijn het. Jozef is daar zo blij mee. En Jozef, die kijkt ze aan. Hé, daar heb je Ruben. En daar Juda, Simeon. Ze zijn er allemaal. Nee, Benjamin is er niet bij. En dan kijkt Jozef heel onvriendelijk. En zijn stem is boos en onvriendelijk. Waar komen jullie vandaan? En wat komen jullie doen? Heel deemoedig vertellen ze: in Kanaan is geen brood meer. Wij zijn allen zonen van één vader. En onze vader heeft ons hierheen gestuurd om koren te kopen. Jozef merkt dat zij hem niet herkennen. Hoe kan dat nou? Hoe konden ze ook denken dat de dromer van vroeger nu voor hem staat? De onderkoning van Egypte. Oh, als ze dat eens wisten, dat ze nu bogen voor Jozef. Hij haat ze. Nou, om alles wat gebeurd is. Nee, er is geen grote blijdschap in zijn hart. Hij ziet zijn broers weer en zijn vader leeft nog. Zouden ze nog zo harteloos en wreed zijn als vroeger? Komt gij om koren te kopen? Ik vertrouw u niet. Ik denk eerder dat gij verspieders zijn uit een vreemd land en komt kijken waar het land het zwakste is, om dan met een leger binnen te vallen. Ze kijken hem aan. Nee, meneer. Wij komen om uw koren te kopen. Wij zijn geen verspieders. Wie zijt gij dan? Vertel mij alles. En de broers vertellen alles. Van hun oude vader en van hun broer Benjamin, die thuis is gebleven. En van nog een broer die niet meer is. Misschien wel dood. Nou, ik ga jullie beproeven of je de waarheid spreekt. Hij wenkt zijn krijgers, breng hen naar de gevangenis. Gelukkig mochten ze na 3 dagen vrij. God is en blijft bij hen, maar ook bij ons. Nee, God verlaat ons nooit.

boeken. Oh, wat moeilijk. Soms snap ik er helemaal niks van. Fijn als er iemand is die voor kan lezen. Iemand die goed vertellen kan. De kamerling van Noreland. Die dacht opeens, wat is er aan de hand? Hé, meneer, kom erbij. Wat staat er in dit boek?

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt hij verzorgd door pastor Pieter van der Rust van de Destiny Church. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

Ina Noorda, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek, met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad, op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek, met Miri LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

0: Kitty de Vries. Die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje
1: en Henk,
0: Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

0: Dan luisteren we nu naar pastor Pieter van Drest van de Destiny Church.
1: Goedemorgen Groningen op deze prachtige dag weer. Het is een geweldige dag, want dit is de dag die God heeft gemaakt en gegeven. En dat betekent dat het een goede dag is, want alles wat God doet is goed. Dit wordt een gezegende dag. Bent u klaar voor het woord? Open uw hart, want God wil spreken tot u vanmorgen. Dat is wat ik geloof. En ik bid Heilige Geest, raak onze harten aan vanmorgen. Beroer ons, verander ons en ga uw gang in de naam van Jezus. Ik heb een, denk ik, belangrijk woord voor u. Iets wat we vooral niet moeten vergeten als christenen. Dat is eigenlijk, het thema eigenlijk van vandaag is: zie wat God heeft gedaan. Het is zo belangrijk dat we onze ogen richten op wat Hij heeft gedaan. Op zijn grootheid, op zijn goedheid, op zijn liefde, op zijn trouw. Dat we dat weer gaan zien, dat we dat weer gaan geloven, dat we daarop gefocust zijn. De Bijbel spreekt heel vaak over zie. Het staat wel 133 keer in het Nieuwe Testament. En het was wel meer dan 400 keer in het Oude Testament. Het is een uitdrukking van let op, een benadrukking. Maar het is ook de uitdrukking van zie, ga het zien, ga het voor ogen stellen. De grootheid van God, dat je een nieuwe schepping bent, dat God je gemaakt heeft. De schepping in zijn algemeenheid, ga het voor je zien, de grootheid van God daarin. Wat voor een geweldige impact dat heeft. En het is belangrijk dat we gaan zien ook wat God in ons eigen leven heeft gedaan. Weet je, als ik kijk naar onze kleinkinderen bijvoorbeeld, we hebben 5 jongens. Weet je, ik zie daar de zegen van God en ik geniet er elke dag weer van. Maar het is ook gewoon als ik 's ochtends opsta en zie dat mijn vingers het weer doen, mijn ogen het doen. Ik kan praten, ik kan dansen, ik kan springen, ik kan lachen. Weet je, het is allemaal wat God in mijn leven bewerkt. Dat ik getrouwd ben, mijn relatie met Yolanda. Dat nog steeds na 42 jaar, dat het dieper wordt, dat het groeit, dat de liefde groeit. Weet u, dat is geweldig wat God in ons leven doet. Het is belangrijk dat we daarna gaan kijken, dat we opmerkzaam zijn. De Openbaringen zegt in hoofdstuk 3 vers 18... zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. We moeten er aandacht aan geven. We moeten er ons bewust van zijn. Weet u dat al onze bronnen in Hem zijn? Bron van liefde is in God, die vind je daar. Ga het voor je zien. De bron van vreugde, de bron van kracht, van wijsheid, van openbaring. Alles wat u nodig hebt, de bron daarvan kunt u vinden in God. Weet je dat je dat gaat zien? Dat je dat gaat weer opmerken, dat je dat gaat beseffen. Zonder Hem heb ik niks, kan ik niks en ben ik niks. Zie wie je bent in Hem. Zie jezelf bidden voor zieken en dat ze genezen. Ga het voor je zien. Er was een kerk in Amerika, dat is eigenlijk een heel bijzonder, en misschien klinkt het in uw ogen wel absurd verhaal, daarvan zijn die voorganger. Ga het nou eens voor je zien, dat jij voor iemand bidt die dood is en dat die gaat opstaan. Gaat voor je zien. En weet u wat er gebeurde? Ik geloof in 6 maanden tijd, vanuit die gemeente, werden 16 mensen uit de dood opgewekt. Omdat ze het namelijk voor zich gingen zien. En eigenlijk is het bijzondere, naarmate je meer gaat zien, wordt Gods grootheid ook meer zichtbaar. Maar weet je, het betekent ook dat je meer gaat vertrouwen op God. Dat je meer aan Hem toewijdt. Want als je meer aan Hem toewijdt, als je meer op Hem gaat vertrouwen, ook dan zal je meer van Hem zien. Als je niet je eigen gang gaat, maar zijn gang gaat. Niet je eigen weg, maar zijn weg. Niet je eigen wijsheid, maar zijn wijsheid. Dat je 's morgens opstaat en zegt: Heer, ik geef mijn leven vandaag aan u. Heb uw weg dwars door me heen. Als ik mensen tegenkom, weet u dat uw liefde dan door me heen stroomt. Uw wijsheid, uw alles, uw leven. Weet je dat je dat gaat doen? En dat, want hij wil uiteindelijk, God wil uiteindelijk dat zijn hele volheid in jouw leven, in mijn leven, zichtbaar wordt. de vervulling van zijn belofte. Hij is er enthousiast over. Maar er is maar één weg. En dat is hij. Hij doet altijd zijn kant van het verhaal. Hij is altijd trouw. Hij laat nooit los en hij geeft nooit op. Maar het is in de kern onze reactie op hem die het resultaat bepaalt. Want de keuzes die je maakt bepalen het leven wat je hebt. Hij wil je niet je halve hart, hij wil je hele hart. Het woord van God zegt ook, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En weet je, alles zul je ontvangen. Abraham zag het voor zich. Noah zag het voor zich. Mozes zag. Jezus zag. Hij zag Jezus. Dat is een van die hele fantastische stukken uit de Bijbel. Jezus zag uw geluk voor zich toen hij aan het kruis ging. Toen hij door de striemen, zeg maar zeggen, op zijn rug werden geslagen. Hij zag de vreugde voor zich die u en ik juist daardoor mogen beleven. Dat is wat Jezus zag. Hij zag voor zich datgene wat er zou gaan gebeuren. En er is geen beter voorbeeld. Er is geen beter richtpunt dan Jezus ook voor ons leven. Dat is waarom ook God dromen en visioenen geeft. Weet je, dat zien, dat zit gewoon ook in de hele manier zoals God ook werkt. Ja, hij spreekt, maar hij laat ook zien. Hij wil dat je ziet. We zijn een profetisch volk. Het is voor iedereen. De Bijbel zegt, de Heilige Geest laat zien wat er komen gaat. Nou, dat is wat er gebeurt. En dat is waar ik geloof dat God ons ook toe wil uitdagen en bemoedigen. Ga het weer voor je zien. Ga zien datgene wat God voor je heeft. Het is ook makkelijker als je het voor je ziet. Ik weet niet of het met u zo werkt, maar bij mij werkt het ook zo. Als ik het voor me zie, is het ook makkelijker om vast te houden. Ik vind het zo mooi bij Abraham. God had hem een belofte gegeven dat hij de vader van vele volken zou worden. Terwijl hij was al heel oud. Hij kon eigenlijk geen kinderen meer krijgen. Sara kon geen kinderen meer krijgen. Maar weet je wat God deed? God liet hem de sterren aan de hemel zien. En die zei, zoveel als de sterren zijn, zo zal je nageslacht zijn. En weet je, elke avond zou je kunnen zeggen, elke nacht, als het donker werd, dan zag Abraham de sterren en dan herinnerde hij zich weer aan de belofte van God. Weet je, zo mogen we ook leren, zeg maar, voor ons te gaan zien datgene wat God voor ons heeft. Maar het begint met te zien datgene wat hij heeft gedaan. Tel je zegeningen, zegt dat prachtige lied, één voor één en vergeet geen enkele zegening. Weet je, dan gaan we de grootheid van God zien, dan gaan we verwachten, dan gaan we vertrouwen en dan kan God dwars door ons leven heen doen wat hij wil doen. Ik sluit nog één keer af met die prachtige zin die God me gaf. Naarmate je het meer ziet, wordt het ook meer zichtbaar. Nou, dat is het woord van God voor vandaag. En ik hoop dat het u heeft gezegend. Dat u heeft ervaren dat God tot u gesproken heeft vanmorgen. Dat zijn leven en zijn geest uw hart hebben geraakt. En dat u bent bemoedigd, dat u bent opgebouwd. Dat u bent uitgedaagd. En dat u het weer voor u gaat zien. En weet, zijn gedachten over u zijn gedachten van vrede en van een hoopvolle toekomst. En laten we nu zingen, het is weer eens in het Engels, ja, ik vond geen ander lied, over look what the Lord has done. Zie wat God heeft gedaan. Wat hij deed, misschien wel 10 jaar, 20, 30 jaar geleden. Wat hij gisteren deed, wat hij vandaag deed. Maar ook wat hij zal doen, want hij is getrouw. Altijd, overal, in Jezus' naam. God zegen.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En ons in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoot heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: Hart van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-straat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11, dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken.
2: Oh, radio.
3: Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Oog bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Voor degene die op dit moment voor het eerst dit programma hoort, mijn naam is Truus Okken, presentator, samensteller van dit programma het komende uur. En de techniek wordt verzorgd door Mary LaHaye. Het is een vakantieperiode en dat geldt dus ook voor ons team die elke zondagmorgen paraat staat om programma's te verzorgen voor de zondagmorgen. Onze programma's hebben we hiervoor aangepast. In mijn programma heb ik dus de mededelingen van de stichting Open Doors, een gedichtje, de kerkelijke agendapunten en de meedenker er niet bij gedaan. Maar hoe ziet mijn programma er dan wel uit? De muziek die ik laat horen is non-stop muziek. Gewaardeerde songs door de luisteraars en dan hoop ik dat mijn keuze deze keer goed is geweest.

weten het weer als het ons beter gaat. Wij vragen aan u, Heer, vergeef onze fouten, maar zelf iets vergeven lukt ons vaak niet. Toch voelen wij ons met u verbonden, maar door onze

te leven zoals u het voorschrijft en van ons vraagt. Wij zijn net als kinderen, het lukt ons maar even. En je leeft met een schuldgevoel dat je dan draagt. We geloven in u goedheid als vader, maar onze

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Jullie hebben kunnen luisteren naar dit vakantieprogramma met diverse songs. Mijn naam is Truus Okken en de techniek is door Mary Lahey verzorgd. Nog een hele fijne dag, zeker een hele gezegende week. En dan maar weer tot de volgende keer. Doei!

0: jou nooit, nee, nooit vergeten.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

Beleef een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.

Hallo allemaal en welkom bij alweer de 7e zomerspecial van In de Schijnwerper van 2026. Mocht je elke week al naar ons luisteren, bedankt daarvoor, dan heb je ook meegekregen dat de eerste zomerspecial van dit jaar gewijd was aan de Buena Vista Social Club onder het kader Wat is er meer zomers dan Cubaanse muziek? En in deze aflevering gaan we wat dieper in op de artiesten van deze formatie. We begonnen dan deze uitzending met het nevenproject van de Buena Vista Social Club, namelijk de Afro-Cuban All-Stars. En je hoorde het titelnummer van het gelijknamige album A Toda Cuba La Justa.

even het geheugen opfrissen. Zoals we de vorige maand hebben verteld, zijn de albums Buena Vista Social Club en A Toda Cuba Langusta opgenomen in maart 1996. Met grotendeels dezelfde artiesten. Initiatief lag bij de Cubaanse producer Juan de Marcos González en het platenlabel World Circuit eigenaar Nick Gold. Daarnaast werd Ray Cooder aangetrokken als producer van het Buena Vista Social Project. Veel artiesten van deze projecten hebben solo ook aan de weg getimmerd. Je hoorde bijvoorbeeld Afro-Cuban All-Stars zanger Felix Baloy en het nummer Elson Baloy, afkomstig van het album Baila Mi Son uit het jaar 2000. Met ondersteuning van zijn Afro-Cuban All-Star collega's.

Wat je hoorde was Sublime Illusion van Eliades Ochoa van het gelijknamige album uit 1999. Ochoa was een van de belangrijkste muzikanten van de Buena Vista Social Club formatie. Op het album Sublime Illusion wordt onder andere medewerking verleend door de begeleidingsband Cuarteto Patria en Buena Vista Social Club producer Rick Hooder en zijn zoon Joachim, als wel David Hidalgo van de band Los Lobos.

Nadat in maart 1996 de twee albums Buena Vista Social Club en A Toda Cuba La Justa waren opgenomen, waren er nog 2 dagen over. En werd spontaan besloten om een album op te nemen met de 75-jarige pianist van beide albums, namelijk Ruben González. Dit spontaan opgenomen album Introducing Ruben González bereikte zelfs de Amerikaanse albumlijst. Wat je hoorde was het nummer Cubanchero, wat zoveel betekent als iemand die de cumbia danst. Orlando López speelt bas, Manuel Maribal speelt trompet, Amandito Valdés de percussie en Manuel Licea doet de achtergrondvokalen op dit nummer.

Het album Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer kwam uit op 8 juni 1999. Het album is mede geproduceerd door Ry Cooder, die ook gitaar speelt op het album. Verder zijn Ferrer's Buena Vista Social Club's collega's op dit album te horen. Je hoorde het nummer Como Fue. Omara Portuondo, de enige vrouw in het Buena Vista Social Gezelschap, verzorgt de achtergrondzang. Je hoorde haar na Ibrahim Ferrer met No Me Vaya A En Canyar. Dit staat op het album Buena Vista Presents Omara Portuondo uit 2000. Uiteraard spelen ook hier de nodige Buena Vista muzikanten mee.

De bassist van het Buena Vista project Orlando Lopez krijgt in 2001 van de Buena Vista platenlabel World Circus baas Nick Gold de gelegenheid om een soloalbum uit te brengen. Het resultaat is Cachaito, geproduceerd door Nick Gold zelf, en je hoorde van het album Redemption.

Dit was Compay Segundo. Dit is de schrijver van het bekendste Buena Vista Social Club nummer Chan Chan. Segunda was al jaren actief in de Cubaanse muzieklandschap sinds de jaren 30 en bracht muziek uit sinds de jaren 40. Van zijn album La Flores de la Vida hoorde je La Negra Tomasa.

Uit de soloalbum van pianist Ruben González en bassist Orlando López kunnen we al opmaken dat niet alleen de zangers van het gezelschap ook de mogelijkheid kregen voor een soloalbum, ook de muzikanten kregen daarvoor de gelegenheid. Wat je net hoorde was Para Bailar El Montundo, en dat was van het album Buena Vista Coast Social Club Presents Manuel Maribal uit 2004. Van de trompetist Manuel Maribal. Het album is eveneens uitgebracht op het World Circus label en geproduceerd door Nick Gold. We gaan door naar Barbarito Torres.

Als eerste hoor je Sarandonga van Barbarito Torres. Hij was Licea werd geboren in 1921 en was een van de oud-gedienden in het gezelschap. Hij overleed in 2000.

wat je hoorde was Bayando Gervasio. Wat je hoorde was Bayando Gervasio. Afkomstig van het gelijknamige soloalbum van de Buena Vista timbalist Amandito Valdés uit 2002. En met deze percussionist zijn we alweer aan het eind van dit uur in de schijnwerper Zomerspecial deel 7 gekomen. We sluiten af met Soneros de Verdad, ook wel de tweede generatie Buena Vista Social Club genoemd. Je hoort het toepasselijke A Buena Vista. Ik bedank mijn technicus Regina van der Werf. Mijn naam is Ben Striesenau en ik wens u een hele goed weekend.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Regina haar platenkast.

Hallo beste luisteraar van de regionale seniorenomroep of Oogradio vanuit Groningen. Een nieuwe platenkast en veel mensen momenteel genieten van het mooie weer en misschien ligt je vakantie alweer achter je. Daarom een mooie lijst met afwisselend happy and sad songs. Dat levert mooie muziek op namelijk. We zijn begonnen met Seal, een Britse zanger die wereldwijd bekend werd door zijn mix van soul, pop, R&B en soft rock. En door het nummer Killer, uitgebracht op 21 maart 1990... in samenwerking met Adamski, en dat is een Britse dance producer. Het gaat over eenzaamheid, sociale vervreemding en het verlangen naar menselijke verbondenheid. Nu, Alanis Morissette. Zij is een Canadese-Amerikaanse singer-songwriter, bekend om haar emotionele, rauwe teksten en haar mezzo-sopraanstem. Van haar album Jagged Little Pill uit 1995, een van de best verkochte albums, goed voor meer dan 33 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, met een akoestische versie van Ironic.

0: aansluitend was daar Miley Cyrus. Een Amerikaanse zangeres en actrice die wereldwijd bekend werd met Hannah Montana. En later uitgroeide tot een invloedrijke popster. Haar hit Flowers, die je net hoorde, gaat over zelfliefde, onafhankelijkheid en emotionele kracht na een pijnlijke relatiebreuk. Verder met een live versie, uitgevoerd door Stone Sour. Dat is een Amerikaanse alternatieve metal hard rock band uit Iowa, opgericht door Corey Taylor en Josh Rand. Taylor is ook bekend als frontman van Slipknot. Maar Stone Sour is zijn meer melodische, rockgerichte project. Het nummer is een boze, teleurgestelde aanklacht tegen de oppervlakkigheid van de muziekindustrie. Through Glass.
1: All right. You ready?
2: Yeehaw!

Naar de platenkast.

Daarna kon je genieten van The Weeknd, die hiermee zijn meest succesvolle single ooit realiseerde. Ik hoorde net van Ben dat hij meer dan 5 miljard streams heeft. Kassa. Met een wereldwijde nummer 1 hit in meer dan 40 landen. Deze song gaat over verlangen, eenzaamheid en de drang om een geliefde te zien. Zelfs midden in de nacht, wanneer hij zelf niet helemaal helder is en hierdoor onderweg last heeft van blinding lights. Mark Ambor is een Amerikaanse singer-songwriter, voluit Mark Damborajian, die zijn carrière opbouwde via TikTok, waar hij voor zijn release al bijna 1 miljoen volgers had. Met het volgende resultaat. Dit nummer verscheen op 16 februari 2024 en groeide uit tot zijn eerste grote internationale hit en gaat over verbondenheid, eenvoud en de vanzelfsprekende klik tussen twee mensen, romantisch, vriendschappelijk of familiair. Belong together.

Aansluitend hoor je Saint Lou, de Oostenrijkse singer-songwriter Louise Gruber. Het werd uitgebracht op haar album 2 op 15 februari 2013. En deze akoestische versie kwam uit op de aansluitende akoestische EP. Het kreeg kritische lof, behaalde geen grote internationale hitnoteringen. Gaat over een intens, bijna verslavend verlangen naar iemand. Een hunkering die zowel krachtig als pijnlijk is. Het beschrijft hoe de emotionele craving iemand kan meesleuren in een cyclus van aantrekken en afstoten, waarbij verlangen sterker is dan verstand. We gaan verder met een geweldige zangeres die nog steeds wordt gemist. Hier volgt haar eerste grote postuumhit. De remix toont hoe haar stem tijdloos blijft en zelfs decennia later nieuwe generaties bereikt. De productie van Kygo gaf het nummer een moderne tropical house sound, terwijl Whitney's originele vocale opname uit 1989 volledig behouden bleef. En Kygo is een Noorse DJ en muziekproducent, Kyrre Gørvaldal. Hij staat bekend om zijn tropische housemuziek. Geniet van er een andere

Het volgende nummer werd uitgebracht op 2 december 2014... als onderdeel van de Sons of Anarchy soundtrack. Het is een cover van Foy Vance. De song draait om schuld, pijn, zuivering en spirituele vernieuwing. Uitgevoerd door Ed Sheeran, een Britse singer-songwriter... bekend om zijn mix van pop, folk en R&B... en hij behoort tot de meest succesvolle artiesten van de 21ste eeuw. Geniet van Make It.

Je hoorde Cruel Summer van Taylor Swift. En zij timmert na 22 jaar nog steeds met veel succes aan de muzikale weg. Met 7 van de 9 iHeart Radio Music Awards afgelopen maand. Waaronder Artist of the Year voor het 3e jaar op rij. Deze song gaat over een intense, geheime en soms pijnlijke zomerromance. Het verscheen oorspronkelijk in 2019 op het album Lover, maar werd pas in juni 2023 officieel als single uitgebracht, waarna het wereldwijd een enorme hit werd, inclusief een nummer 1 notering in de VS en meerdere internationale nummer 1 posities. We zijn terug naar 1983 met Michael Sambello. En dat is een Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter, geboren in 1954 in Philadelphia. Hij begon als sessiemuzikant onder andere bij Stevie Wonder en werd in 1983 wereldwijd bekend

Dat was Steven Sanchez, een jonge Amerikaanse singer-songwriter geboren in 2002... die bekend staat om zijn retro-popstijl met duidelijke invloeden uit de 50s en 60s, doo-wop, soul en romantische ballads. Zijn doorbraak kwam met Until I Found You, een nummer dat wereldwijd viral ging en hem in één klap internationaal op de kaart zette. We gaan verder met Teddy Swims. Die wijst iemand letterlijk naar de deur. Waarom? Dat ligt aan het verschil hoe je binnen een relatie staat en welke keuzes je soms maakt. Geniet van The Door van Teddy Swims.

Wij sluiten deze platenkast af met Lady Gaga. Zij werd geboren in New York City op 28 maart 1986. Nog een jonkie, zeg maar. In een Italiaans-Amerikaans gezin. Vanaf haar vierde leerde ze zichzelf piano spelen. En op haar veertiende trad ze al op als zangeres. Dit nummer verscheen in eind 2018 als soundtrack van de film A Star Is Born en werd begin 2019 als single uitgebracht. Het werd een grote internationale hit. Ben en ik zelf wens je alvast vanuit onze studio een prettige muzikale zondag. Geniet nog even van het mooie weer en misschien morgen ook wel van de regen. Wij zeggen dag en graag tot volgende week. Geniet van Always Remember Us This Way.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Theo Laan. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar 2004.

Een nummer dat begin 2004 wekenlang hoog in de top 40 stond en tot plek 4 reikte. Fijn dat je luistert. Vandaag staan alle spotlights op het jaar 2004. Een jaar waarin we kennis maakten met de eerste sociale media in Nederland. Maar waarin we ook prachtige muziek natuurlijk kregen te horen via de radio. We vervolgen onze reis met een Canadees-Portugese zangeres die in 2004 een enorme indruk maakte met haar unieke geluid. Het is Nelly Furtado met Powerless.

En dat was een heerlijke dansbare plaat van Narcotic Trust. I Like It, die in de lente van 2004 de Nederlandse dansvloeren veroverde. We gaan het tempo een klein beetje aanpassen. Want de volgende artiesten bracht in 2004 een van de meest aanstekelijke popnummers van de eeuw uit. De jongere zus van Danielle Bedingfield scoorde hiermee een gigantische hit die maar liefst 17 weken in de hitlijst bleef staan. Luister naar Natasha Bedingfield met

En je luistert nog steeds naar anno 1900, waarin we terug zijn in het jaar 2004. Ja, we zakken al een beetje af qua tempo in ons programma, want zojuist hoorde je natuurlijk een prachtige rock ballad. De Amerikaanse band Hooba Stank hoorde je net. En zij scoorde wereldwijd een hit met dit mooie nummer, The Reason. En in Nederland stonden ze daarmee zelfs op nummer 9. En dan gaan we even naar eigen land, een artiest van Nederlandse bodem. Ja, en inmiddels mogen we hem weer draaien, dus ik kondig hem straks ook gewoon netjes voor je aan. En draai hem ook van voor tot achter. Want we zijn aangekomen bij een prachtig Nederlands duetklassieker uit 2004, dus het jaar waarin we zitten. En ik heb het over Marco Borsato. Hij sloeg de handen in één met zangeres Do. Het resultaat was een hele gevoelige ballad die direct de weg vond naar de allereerste plaats van de hitparade. Luister dus naar Marco Borsato en Do met Voorbij.

0: And last but not least, our 12 points from Estonia go to Netherlands.
1: En daarmee is het alweer tijd voor onze vaste Eurovisie Songfestival-rubriek. Althans, in mijn anno laat ik hem eigenlijk altijd wel horen. Collega's slaan hem nog wel eens over, want niet iedereen is even groot fan. En dat mag ook, hè? Want het jaar wat jij behandelt, jij bepaalt dan ook zelf, zeg maar, wat je laat horen. Maar ik doe toch eigenlijk altijd wel even die Eurovisie Songfestival-rubriek. Want in mei 2004 reist het hele Songfestival-circus af naar Istanbul in Turkije. En dat was een historisch jaar, want voor het eerst werd er een halve finale ingevoerd. Nederland stuurde het duo Reunion met het meeslepende One Life. Ze wisten de finale te halen en eindigden op de 20e plaats. Maar het was de Oekraïense zangeres Ruslana die met haar opzwepende, energieke en wild dansen, Wild Dances, de winst opeiste voor haar vaderland. Luister eerst naar de winnaar, namelijk Ruslana, en dan gaan we direct door luisteren naar de Nederlandse inzending Reunion.

Ja mensen, je luistert nog steeds naar anno 1900, waar we terug zijn in het jaar 2004. Alle hits die je hoort zijn dus uit 2004. Het waren hits in Nederland en ze komen dan ook van de Nederlandse top 100 van dat jaar. De best verkochte 100 platen van dat jaar. Maar nu, beste luisteraars, maken we ruimte voor een emotioneel moment uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Want op 23 september 2004 overleed volksheld André Hazes. Zijn overlijden bracht een golf van emotie teweeg in ons land. Zijn klassieker Zij gelooft in mij klom postuum weer naar de allerhoogste positie van de Nederlandse hitparade. Een prachtig eerbetoon aan een onvergetelijke zanger. Zij gelooft in mij.

En dan is hier inmiddels het overzicht van het meest opmerkelijke Nederlandse nieuws uit het jaar 2004. Nederland neemt afscheid van twee iconische royals. Op 20 maart overlijdt prinsesmoeder Juliana op 94-jarige leeftijd. Later dat jaar, op 1 december, overlijdt ook haar echtgenoot prins Bernhard. En de geboorte van Amalia wordt gevierd. Gelukkig was er ook vreugde dus, want begin 2004 werd prinses Catharina Amalia gedoopt in de Grote Kerk in Den Haag. En er was de introductie van Hives, weten we dat nog mensen? In oktober richten drie Nederlandse ondernemers de netwerksite Hives op. Binnen de kortste keren sturen we massaal krabbels naar elkaar. En er was Olympisch succes in Athene. De Nederlandse sporters behalen 22 medailles op de zomerspelen in Athene. Pieter van der Hogeband en Inge de Bruin pakken opnieuw goud in het zwembad. KNSB in het schaatsen. Sven Kramer maakte als 18-jarig talent zijn landelijk debuut en laat zien dat er een groot kampioen op staat. En dat zover het nieuws uit 2004.

Mocht je nog niet wakker zijn, dan ben je dat toch nu zeker wel. Want je hoorde zojuist U2 met het spetterende Vertigo. En ze lieten in 2004 toch maar mooi even zien dat ze nog altijd de koningen waren van de stadions. Daarvoor hoorde je het adembenemende Somewhere Only We Know van de Britse band Keane. We zijn er weer toegekomen aan bijna de finale van onze uitzendingen. Het uur is ook zomaar weer voorbij. En die sluiten we af met een van de meest meeslepende Nederlandse songs van dat jaar. Kane voorman Dinant Woesthof schreef dit prachtige eerbetoon na het tragische overlijden van zijn vrouw Gusje Nederhorst. Het werd een gigantisch nummer 1 hit, waarvan alle opbrengsten naar het KWF kankerbestrijding gingen. Je luistert nu naar Dinant Woesthof met Dreamer.

En daarmee zijn we aan het eind van anno 1900 voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer. En welk jaar dan weer centraal staat, is altijd maar weer de vraag. En ook wie er aan de microfoon zit, ook dat is weer de vraag. Maar luister naar ons via Oogradio, naar de regionale seniorenomroep. Om 11 uur beginnen we natuurlijk altijd met in de schijnwerper. Om 12 uur de platenkast. En om 1 uur dit programma, anno 1900. Graag tot volgende week.

0: anno 1900 van RTV RSO is iedere zondagmiddag te beluisteren vanaf 1 uur.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat. Maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Oog Radio.

Eén goedenavond. Het is inderdaad zondagavond na zessen op Oog Radio. Dat betekent klassieke muziek van 6 tot 9. En daarvoor zit er alweer een technicus, namelijk Alexander Temeer. Waarvoor dank, want hij is weer mijn technicus van dienst. Mijn naam is Jan Kooistra en we hebben dus 3 uur diverse klassieke werken voor u klaarstaan. Met als allereerste, zoals altijd, de ouverture. Die komt in dit geval van de componist Charles Gounod. Geboren in Parijs op 17 juni 1818. Charles François Gounod is zijn volledige naam. Dat is een Frans componist. En hij blijkt ook nog wel volgens zijn bioloog diverse kunstenaarsallures hebben gehad. Maar desondanks heeft hij mooie werken afgeleverd. En hebben wij een ouverture van hem kunnen vinden. La Nonne Saclante. En daar gaan we een uitvoering van... We luisteren in de uitvoering van de Vienna Radio Symphony Orchestra. Onder leiding van Michael Halas.

van de ouverture van Charles Coulon naar een werk van Americare Ponchielli. En dat is een componist geboren op 31 augustus 1834 in Italië. Was Italiaans componist en muziekpedagoog. En van hem heb ik deze keer gekozen voor het werk Il Convegno, opus 76. De Clarinots, zo heet dat ensemble, met de Wiener Virtuosen Streichen Ensemble voert dit werk uit.

Tot zover het werk van Amilcar Ponchielli. Lars-Erik Larsson die komt uit een heel andere hoek. Die komt namelijk uit Zweden. Lars-Erik Wilner Larsson. En die is geboren op 15 mei 1908. En van hem heb ik een kort werkje staan. In dit geval een pastoraalsuite opus 19. Daaruit het Scherzo. Gespeeld door het Stockholm Symphony Orchestra. Onder leiding van Stig Westerberg.

Ja, dat was het scherzo van Pastoral Suite, opus 19. Ik heb het maar bewust in het Engels, half Nederlands opgeschreven. Want als ik het in de taal van de man zelf moet doen, Zweeds, dan kom ik niet uit de uitspraak, denk ik. Maar waar ik wel naartoe kan gaan, en dan moet ik eventjes aanklikken, pardon, is de volgende componist, Franz Ignaz Danzi. Geboren op 15 juni 1763, in 13 april 1826 overleden. Deze componist componeerde onder andere het bazoenconcerto nummer 2, zoals het zo mooi op de cd staat, in F groot. Het Allegro Andante en het Polacca Allegretto zijn de drie delen. Met Laszlo Hara op de bazoen, oftewel de fagot, en het Franz Liszt Chamber Orchestra staat onder leiding van Erwin Lukacs.

Dat was het werk van Frans Danzy. Nu even een gedeelte uit de symfonie nummer 4 in A groot Holmia van Wilhelm Pettersson Berger. Het Allegro Moderato, het eerste deel. De Norrköping Symfonie Orchestra staat onder leiding van Michael Jurowski.

Ja, en dat was dus een compositie van de man Olof Wilhelm Pettersson Berger. Een lange naam. 17 februari 1867 werd hij geboren. Hij was een Zweeds componist en ook muziekcriticus. En hij was vooral beïnvloed door onder andere Grieg en August Söderman. En Wagner is wel als het Zweedse volksmuziek. Goed, van hem door naar Frédéric Mompou. En dan staat dus Frédéric Mompou i Dankuze. Dat is gewoon kortweg Frederico Mompou geworden. En die is geboren in 1893 op 16 april in Barcelona. Catalaans moet ik dan zeggen. Ja, kijk uit. Als je Spaans zegt, is niet helemaal goed natuurlijk. Hij is in Catalonië geboren. Dus hij is een Catalaans componist. En hij is vooral bekend geworden door zijn werk voor piano. Nou, ik heb in dit geval ook een werkje van hem voor piano. Impression in Time heet het hele werk. En nummer 8 daarvan, het achtste deel, is Secret, oftewel geheim. Casper Vos voerde het uit op de piano.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

Jawel, u hoorde de opening van dit uur nadat wij daarnet in het andere uur even in één keer doorgingen met de afsluiting van Ronald Bingen, zijn Elisabethan Serenade, gespeeld door de Slovaakse Radio Symphony Orchestra, onder leiding van een andere componist en dirigent Ernest Tomlinson. Maar we zijn inmiddels aangekomen bij een werk van de componist Offenbach, Jacques Offenbach om precies te zijn. En hij is geboren uiteindelijk in Keulen. Hij was een Franse componist en cellist van Duitse afkomst. En hij is geboren op 20 juni 1819. Dus had hij nog geleefd, zou hij morgen zijn verjaardag gevierd hebben. Alleen hij is overleden op 5 oktober 1880. En het werk dat we van hem beluisterden was een deel, een excerpt uit het ballet. Een wals was dit, van Le Roi Carotte. En dat werd door het Leipziger Symfonieorkest onder leiding van Nicolas Kruger gespeeld. Maar dan gaan we door met een werk van Etienne Nicolas Méhul. En die is geboren op 22 juni 1763. Was een Frans componist, muziekpedagoog en organist. Van hem gaan we luisteren naar de symfonie nummer 3. En daarvan het eerste deel, Allegro, Ferme et Moderne. De Capella 19 voert dit werk uit.

En dat was het werk van Etienne Nicolas Mehul. Nou heb ik een componist die is genaamd Franz Xaver Wolfgang Mozart. Oftewel ook wel Wolfgang Amadeus Junior. Want hij was de zoon van Wolfgang Amadeus Mozart en zijn vrouw Constanze. En de jongste van de twee overlevende kinderen van dit echtpaar. Hij was componist, pianist en ook nog dirigent. En hij was ook nog een leraar. Franz Xaver Wolfgang Mozart componeerde een werk, en dat kon ik niet laten om dat hier achteraan te draaien, getiteld Variaties voor sur une romance de Mehul. Nou, we hebben net meneer Mehul zijn eigen werk gehoord. Dit is de opus 23 van Franz Xaver Wolfgang Mozart. En het wordt gespeeld op de piano door Klaus Helwig.

tot zover het werk van, in dit geval, Franz Xaver Wolfgang Mozart. We gaan door met een werk van Anton Arensky. En deze Anton Arensky, volledige naam Anton Stefanovich Arensky, is een Russisch componist. En leerling van onder andere Rimsky-Korsakov. Is geboren op 12 juli 1861. En hij componeerde een werk dat weer is gebaseerd op een werk van een andere grote Russische componist, namelijk Tchaikovsky. Variaties op het thema van Tchaikovsky, opus 35a, is het werk van Arensky. Eerst het thema, dan de variaties en dan het coda. En het nieuw Sinfonietta Amsterdam staat onder leiding van Lev Markits.

Ja, dat was een heerlijk rustig werk van Anton Arensky. Zijn variaties op een thema van Tchaikovsky. Goed, nou moet ik hem even aanklikken, anders zie ik nog niks. Ik ga naar de volgende componist, een werk van hem althans. Erich Wolfgang Korngold. Deze componist is geboren in Moravië op 29 mei 1897. Hij verhuisde naar Amerika. Hij overleed uiteindelijk in 1957 in Hollywood. Hij was een Amerikaanse componist van Oostenrijkse afkomst. En ja, hij werd vooral in Hollywood beroemd, zeg maar. Hij heeft hier veel aanzien genoten als filmcomponist. En ja, dat is natuurlijk een sector van de klassieke muziek die we al vaker in dit programma hebben laten horen. Maar ik ga nu gewoon naar zijn werk Straussiana. Een werk dat hij componeerde. De Sinfonia, moet ik wel goed zeggen, of London staat in dit geval bij de uitvoering onder leiding van John Wilson.

Jawel, daar was een stuk van de muziek toch echt heerlijke walsmuziek. Daarom heet het ook Straussiana, denk ik, van Erich Wolfgang Gorngold. En dan terug naar de componist waarmee we dit uur ook geopend hebben, Jacques Offenbach. En dan naar een van zijn sopraanaria's uit het werk Le Conte Hoffmann. En dat is een van de moeilijkste sopraanaria's die er bestaat. Er zijn niet veel die dit kunnen zingen, staat hier in het kleine artikel. Het is gezongen nadat in dit verhaal Coppelius een bal geeft, ja, en daar een heleboel mensen uitnodigt. En dan heeft hij ook een mechanische pop die daar draait, die heet Olympia. En een van zijn gasten ziet die pop als een echte dame en raakt hals over kop verliefd. En daarbij begint dan het verhaal. En dat is dus ook de reden waarom dit lied gezongen wordt. Want het gaat er echt over de liefde. En dat is de titel Le Osso dans le Charmil. Dat is dus, zoals ik zei, de meest moeilijke aria die in dit werk zit. Alleen hij is in dit geval niet voor de sopraan, maar bewerkt voor trompet en orkest. Maurice André, bekende naam op de trompet, is de solist. En het Orchestre National du Capitole de Toulouse staat onder leiding van Michel Plasson. Tot aan het nieuws. Daarna zijn we terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds. En de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Jawel, een hele bekende melodie. Uit The Catfly, in dit geval de Catfly suite van Dmitrijevitsj Sjostakovitsj, oftewel zoals wij hem kennen, Dmitri Sjostakovitsj. Geboren in Sint-Petersburg op 25 september. Of 12 september, dus even afhankelijk van welke data rekening je gebruikt. 1906, hij overleed uiteindelijk in 1975 in Moskou. En was een Russisch componist en pianist. En hij componeerde dus de Catfly Suite Opus 97. Dit was de romance, bekende melodie, gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van Maxim Shostakovich. Of familie is, kon ik ze gewoon niet opzoeken. Dan gaan we naar een Bach. En dat is in dit geval Johann Christoph Friedrich Bach. Zijn symfonia in B-flat metje staat erachter. Gaan we beluisteren met de delen Allegro assai, Andantino amoroso en Tempo diminuetto. Het Orchestra of St. Luke's staat onder leiding van Dennis Russell Davies.

Dat was tot zover het werk van Johann Christoph Friedrich Bach, geboren op 21 juni 1732. Hij overleed uiteindelijk in Bückeburg en vandaar dat ook hij wel genoemd wordt de Bückeburger Bach, zoals een andere Bach dan de Bach uit Berlijn genoemd werd. En zo hadden ze van die namen voor de diverse leden van de Bach-familie. Hij was natuurlijk een Duits componist en het negende kind en de vierde zoon, de derde van de vier componerende Bach-zonen van Johann Sebastian Bach. Van hem gaan we door naar het werk van Franz Strauss, Franz Josef Strauss. Geboren als Duits muzikus, componist en virtuoos hornplayer, oftewel hoornspeler. Van hem heb ik een werkje staan. Dat is de drie kwartetten voor hoorns, daarvan het Gavotte. Het wordt gespeeld door het Detmolder Hoornkwartet.

Jawel, een kort werkje van deze man. En we gaan door naar een ander kort werkje van August Söderman. Die naam waren we al eens eerder tegengekomen. Johan August Söderman is een volledige naam, geboren op 17 juli 1832 in Stockholm. Hij overleed in 1876 ook in Stockholm. Hij componeerde in dit geval Brullop Mars. En dan hoop ik dat ik het goed zeg. Maar deze mars wordt gespeeld door de Göteborg Windorchestra onder leiding van Jerker Johansen.

van dit korte werk door naar een iets langer werk. Johan Wenzel Anton Stamitsch, en die is in Tsjechië geboren, op 18 juni, was een bohemian, oftewel composer en violist, oftewel componist en violist. Hij heeft nog twee zoons, Karl en Anton Stamitsch, die ook componisten waren. En die zaten onder andere in de Mannheimer Schule, waar ik wel eens wat werken van heb laten horen. Maar Johan Stamitsch heeft gecomponeerd de concertante voor klarinet en cor anglais. Dat is een variatie op de klarinet, een iets andere tonatie voor dit instrument. Het Allegro Moderato, Adagio en Rondo Allegro zijn de drie delen die we gaan horen met Joost Hekel op de klarinet en Paul van der Linden op de cor anglais, begeleid door het Concerto 91 onder leiding van Riccardo Canci.

En dat beëindigt het werk van Johan Stamitsch. Gaan we naar Björn Lind. Geboren op 25 oktober 1944. Hij overleed in 2013 op 21 december. Zweeds fluitist en pianist, arrangeur, componist en artiest. En nou krijgen we een leuke titel. Hij componeerde onder andere Brusa Högre Lilla Ö. En dat is een werkje van een cd met allemaal zomersmuziek uit de Zweedse Noorse hoek. Daarom nog een keer het Göteborg Wind Orchestra onder leiding van Tjerker Johansson.

We gaan inmiddels afsluiten met dit programma. En dat doen we met een werkje van George Gershwin, Walking the Dog. We hebben geen verbeide hond, Alexander en ik, maar we hebben wel met plezier dit programma weer voor u gemaakt. We wensen u een hele goede week en we hopen de volgende week weer terug te zijn. En deze hond wordt uitgelaten door de Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Nemi Jervy. Wij zeggen, maak het een mooie week en tot de volgende keer. Dag.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Palen en planken. Voor een schutting. De4keien.nl.
0: Radio.

Hoog Radio. Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclaven bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

sexy people. So all

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.